0: Radio Reroll. Als Simagot in haar meilites,
1: haar mitte scholiacht,
0: haar bishroge,
1: agus haar nukes,
0: boelischach, ik chachen duches, de ihe scheliacht de quischali,
1: ijanta mische, kima kerstele,
0: agus mische, kuan de burke.
1: Se tra adrum spriel show, fall een moment fween de credive, agus ne schelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
0: Veel eer de ruches, a hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion. Rira!

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ijante misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en een shore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira.